Liever dik en zwaar, dat zit ik aan. Liever dik en zwaar, dat zit ik aan. Liever dik en zwaar, dat zit ik aan. Liever duurt, als la.

0: Goeie aan dette weer door Friesfunk van Darling. Maar net had ik jou al gezegd, voor je meer aan bed wat ouder het Plattdeutsche Centrum te werden, kunnen we vaststellen dat kernverlicht de een of öller nog ijs ook wordt. Zo, van Darling, zijn we klaar. Ik gewanske jam aan fijne dag met blehemmel aan Sanskien. Zo schocht het hier namelijk tot die onalgesam uit. Adjes, van Darling, seid Heike.
1: Hey yo, big wave! Tell them I come.

Liever dik en zwaar, dat zit ik aan. Liever dik en zwaar, dat zit ik aan. Liever dik en zwaar, dat zit ik aan. Liever duurt als slaap.